0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
3: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuren, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
2: En in je eigen stad?
3: Ja, voilà.
2: Wat ga je brengen hier?
3: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
4: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van De Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
14: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
14: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het

0: 20.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I am Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
8: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aandacht brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
0: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
10: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het

0: wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
3: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
2: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
3: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
2: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
3: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
4: Nieuws en info.
5: Regionieuws.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Iedereen.
5: Kane luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hoddoch naar Chillspot. Wat houdt het in?
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddoch aan.
2: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
12: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
3: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
3: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
3: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
3: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
5: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
6: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
13: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
14: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
15: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
16: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk en het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
18: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
17: En in je eigen stad?
18: Ja, voilà.
17: Wat ga je brengen hier?
18: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
2: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
23: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
17: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
23: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart.
1: Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Nil loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen-de-Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
15: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
10: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
12: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
13: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
15: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
17: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
17: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
17: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
17: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
17: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
8: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
22: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
23: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
24: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
16: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te spreken. brengen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
16: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Minne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
25: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
25: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
25: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
26: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
27: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke 3e woensdag van de maand.
28: Nu,
5: het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten. Burgemeester Romina van Horen, jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé heeft wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
15: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
20: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
28: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat we
2: wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
3: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de

0: gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rinil loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hoddog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
4: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
13: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
14: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio

0: Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
2: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
2: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
2: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
2: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
2: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
9: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
7: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
10: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
11: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
1: En in je eigen stad?
11: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
11: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
3: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om

0: RC Regio Nieuws.
1: In het kunsthal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christophe Vermeijden.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
4: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer, omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
15: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
16: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
17: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
18: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
19: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
20: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
19: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
25: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
20: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
25: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
20: Wanneer wordt het opgevoerd?
25: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
20: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
25: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
20: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
25: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
4: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
6: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
7: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
4: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
4: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
8: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
12: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
20: En in je eigen stad?
12: Ja, voilà.
20: Wat ga je brengen hier?
12: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
20: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
15: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst, gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
20: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
15: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ettelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ettelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
14: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
16: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
17: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
4: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
18: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
27: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
8: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
6: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
7: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
21: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
20: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
21: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
20: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
21: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
9: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hoddog naar Chillspot. Wat houdt het in?
11: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
20: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
11: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
4: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
23: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
15: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
25: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
13: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
12: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
13: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
12: Wanneer wordt het opgevoerd?
13: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
12: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
13: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men niet

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
4: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
4: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
4: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg

0: fijn om mijn eigen liedjes, misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
5: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
6: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
9: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
10: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
16: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
17: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
10: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
18: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
0: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories, jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
21: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
21: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
21: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
22: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
24: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
25: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Regionieuws.
22: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
22: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek legt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
11: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
10: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, dat zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
11: Wanneer wordt het opgevoerd?
10: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
11: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
10: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
11: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
10: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
22: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
22: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
11: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
27: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
28: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
22: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
18: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
18: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
18: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
22: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
22: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
22: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
6: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
6: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
4: Regionieuws.
22: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
26: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
22: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
22: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
22: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
12: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
14: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
15: Dit zit niet snor en blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
16: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kusthaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, Wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek legt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
9: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
10: Ik heb nog altijd geweldig veel energie en veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
11: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
12: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
13: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 keer een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
14: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
13: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
13: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
21: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
1: En in je eigen stad?
21: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
21: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
14: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
24: Absoluut, we zien eigenlijk

0: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
1: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Etlehem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Etlehem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
5: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
8: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer, omdat we ook met

0: externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
5: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
5: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
6: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
5: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
6: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
11: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
12: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
13: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
14: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
15: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
15: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
15: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
15: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
15: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
4: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
21: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
22: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kurszaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
14: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
14: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
4: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
5: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredenen komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
8: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
8: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee regionieuws.
10: In het kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé heeft wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
16: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
10: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
19: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
20: Maar het is de bedoeling om de mensen een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
21: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
7: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
22: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten En we bieden ze ook een hoddig aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
22: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
19: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
26: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
27: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Stadversluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
28: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
28: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
28: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
28: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
28: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
7: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Lineel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
8: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
9: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
10: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. het gezellige Foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
12: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
11: En in je eigen stad?
12: Ja, voilà.
11: Wat ga je brengen hier?
12: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
18: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
11: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
18: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
16: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
20: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouwencollege. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
21: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we besloten...

0: Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
0: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
9: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een kursaal staat daar wel voor.
10: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
11: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
13: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten En we bieden ze ook goddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
13: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen...

0: Van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk? Welke dingen heb je graag dat wij meenemen? Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
12: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
13: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
14: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
15: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
22: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
21: En in je eigen stad?
22: Ja, voilà.
21: Wat ga je brengen hier?
22: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
3: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
23: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
21: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
12: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
21: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
12: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oud in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
4: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
18: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
19: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
24: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
3: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
9: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
11: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
25: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
26: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
21: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
26: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
26: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
18: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
18: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee
3: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
4: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
12: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
19: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
11: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
21: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieftmeisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
22: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
21: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
22: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
21: Wanneer wordt het opgevoerd?
22: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
21: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieftmeisje, het is breder.
22: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Er zijn eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
21: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
22: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
21: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia.
3: Michel van den Bos.
5: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
21: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
24: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
14: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
21: En in je eigen stad?
14: Ja, voilà.
21: Wat ga je brengen hier?
14: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
3: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
17: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
25: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
11: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
26: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
26: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk Matthijven.
28: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
29: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
4: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
18: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
3: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
20: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
21: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
20: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
21: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
20: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
23: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
24: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
29: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt.

0: jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
1: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: In het kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. In de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
0: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
10: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
0: Wanneer wordt het opgevoerd?
10: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
0: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
10: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde

0: ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
5: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
5: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
7: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
8: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
5: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
10: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
4: En in je eigen stad?
10: Ja, voilà.
4: Wat ga je brengen hier?
10: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
17: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
18: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
19: Absoluut. We zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
4: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
19: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
7: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
9: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
10: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
3: om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bekant 200% voor in gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
11: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
6: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
11: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
17: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
17: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Oostende-Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
19: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
6: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
19: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
6: Wanneer wordt het opgevoerd?
19: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
6: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
19: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
6: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
19: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
20: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
8: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
8: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
4: luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Wandegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wilde Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
15: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
17: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
25: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
27: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
6: En in je eigen stad?
27: Ja, voilà.
6: Wat ga je brengen hier?
27: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
12: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
12: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
16: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
28: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
29: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
7: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
26: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
15: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
15: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
26: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio
26: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
26: Radio Noordzee.
17: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
21: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
15: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
21: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
10: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
11: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alary Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
15: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
15: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
15: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
15: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens en in heel

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
5: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
6: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
7: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het Nationaal

0: nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
0: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
11: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
12: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
13: Absoluut. We zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
13: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
14: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
14: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
20: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
14: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen in algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
8: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tandro, maar toch de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
10: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia, Michel van den Bos.
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
17: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
18: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
19: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
21: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
20: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
21: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
20: Wanneer wordt het opgevoerd?
21: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
20: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
21: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
20: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
21: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
20: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
9: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Lineel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
23: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
2: Radio.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
7: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
20: En in je eigen stad?
7: Ja, voilà.
20: Wat ga je brengen hier?
7: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
20: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
4: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
5: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
7: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
8: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
9: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
11: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
11: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
5: In het Kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
16: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
17: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
18: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
13: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
13: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
5: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Durja.
22: Ik ben Frank Jongbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
24: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
24: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
24: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
24: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
24: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
6: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
7: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren.
9: Het initiatief kwam van Gaia, Michel van den Bos.
10: Wilde zo van de toekomst.

0: Kerk en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
0: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
0: Wat ga je brengen hier?
8: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
0: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua

0: flexibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zonnelicht in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
8: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
6: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
15: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
16: En ik denk dat we een beetje gebotst zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
17: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
19: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
19: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
19: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
6: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
24: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
24: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
26: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
27: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
28: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
29: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
3: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
3: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
3: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
3: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
6: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: In Middelkerke en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
12: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
12: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
12: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
6: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11:00.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
13: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
14: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
14: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael Vanille.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
13: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
15: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
19: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
20: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
7: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aandacht zal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
13: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek. Ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
7: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
7: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
10: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
11: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
12: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
13: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
14: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Hina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
21: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
22: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
21: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
22: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
21: Wanneer wordt het opgevoerd?
22: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
21: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje. Het is breder.
22: Ja. Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen op gesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
21: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
22: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
21: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
23: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4.30 uur kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost 13 euro. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8 uur treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
8: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
21: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
8: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
3: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
17: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
24: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
21: En in je eigen stad?
24: Ja, voilà.
21: Wat ga je brengen hier?
24: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
26: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
7: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima

0: In plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar.

0: de mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
4: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostense handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
5: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
6: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
9: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
9: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia, Michel van den Bos.
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken.
0: Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
15: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
15: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
16: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
17: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
17: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
17: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
17: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
17: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
19: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
20: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
22: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
22: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
22: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
21: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van ja, Bredene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
26: Wij zijn na 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
27: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
28: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
28: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
28: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
21: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
22: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
13: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
14: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
15: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
21: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
21: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan een gesprek met de gasten en we bieden ze ook een goddag aan.
8: En jullie gaan een gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
19: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
20: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
23: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
24: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
22: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
26: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
26: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
26: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
26: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
26: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
21: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes, ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
0: Ik ben Jean-Marie Barra.
1: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
21: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
11: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
12: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
13: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
27: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
22: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
22: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
21: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
15: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
15: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
15: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
21: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
21: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Lineel loopt de verkoop van de tickets goed.
22: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
21: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
17: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
18: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredenen, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
19: Al is dat meer regelmatig staan, dus zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
20: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
20: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
21: In Middelkerke en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brug.

0: 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
0: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
0: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
7: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling.

0: met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Nil loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
0: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
11: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
12: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem, persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is ja, emotioneel ook. Ja.
13: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
14: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
0: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
14: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
0: Wanneer wordt het opgevoerd?
14: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
0: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
14: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
0: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
14: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Bredenen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
1: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
17: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
1: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
3: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
20: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
21: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
22: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
19: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
17: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
23: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
17: En in je eigen stad?
23: Ja, voilà.
17: Wat ga je brengen hier?
23: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
0: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
0: In het Kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Noordzee.
17: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
24: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
17: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
24: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Dit is Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
8: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
0: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
10: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
1: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
12: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat dat ook is en hoeveel pijn dat dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
17: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
13: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
17: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
13: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
0: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
9: Wilde Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
27: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
28: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
14: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten. En we bieden ze ook een hoddig aan.
17: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
4: Regionieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Minne.
21: Ik ben Willy de Schilder.
22: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
17: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
24: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
17: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
24: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
17: Wanneer wordt het opgevoerd?
24: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
17: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
24: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel zoveel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
17: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
24: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
8: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
8: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
15: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
14: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
15: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ettelheim, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ettelheim willen lanceren.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
7: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
16: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
7: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
17: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft en dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
18: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ kleuren.
19: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
20: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
14: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
20: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
14: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
20: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
8: Wilde Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.

0: buurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed.

0: op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
6: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
9: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:45 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:45.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
6: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
6: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
5: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
17: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt, want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
17: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
17: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
11: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop en ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five-project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
6: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
7: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
8: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
11: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is. Hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen. Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
9: Burgemeester John Krombe, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
18: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
19: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
20: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
14: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
14: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
14: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
21: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
26: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
26: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
21: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
4: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
5: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
6: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat we niet meer stonden met deze marchandise aan onze been.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredenen komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
18: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
18: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
18: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
18: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar
7: maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
7: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
21: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
1: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
1: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Hoofdstadse regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
5: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
4: En in je eigen stad?
5: Ja, voilà.
4: Wat ga je brengen hier?
5: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11:00.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
7: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
8: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
9: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
10: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Nil loopt de verkoop van de tickets goed.
11: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
13: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
12: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
13: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
20: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
21: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
22: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
2: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt, dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
8: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
8: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
8: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
14: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
14: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.

0: Wanneer wordt het opgevoerd?
1: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
0: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
1: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
0: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
1: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4.30 uur kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost 13 euro. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8 uur treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
0: In Bredenen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
6: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
6: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
8: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding.

0: Ik denk dat de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
1: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
2: De vestrap is ook het wat doe niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
5: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
4: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
15: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
16: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
17: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
15: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
1: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
1: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
8: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt, dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
11: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
9: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstedenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
12: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
12: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
12: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In het kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
10: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
10: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 of 8:00 via het uitloket van de stad Oostende.
10: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
10: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
13: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
14: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
15: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
16: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
10: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
16: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
22: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
23: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
24: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
25: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
10: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
3: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
10: En in je eigen stad?
3: Ja, voilà.
10: Wat ga je brengen hier?
3: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
8: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
8: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
4: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
5: We zitten Oostenden in de stijgers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
6: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken naar het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
10: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
11: Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
10: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
11: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, Wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In het Kursaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: In Middelkerken en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
17: Inderdaad, ons

0: De morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
4: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
4: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
9: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
9: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
9: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee.

0: Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
3: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
4: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
5: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
8: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
8: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
10: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
9: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
11: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
9: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
11: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als de Polisfeest een geroepen voelt om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
13: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
14: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
15: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
17: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
9: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
17: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
23: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
24: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
25: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om 55 euro te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
9: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
9: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
9: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
9: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
9: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
9: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
16: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
16: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking,
1: maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
13: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
9: En in je eigen stad?
13: Ja, voilà.
9: Wat ga je brengen? Hier?
13: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
9: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
21: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
9: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
21: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop en ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
4: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
5: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
7: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
8: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn, maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
18: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
19: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
20: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
12: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
3: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
3: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
3: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
3: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
15: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
9: En in je eigen stad?
15: Ja, voilà.
9: Wat ga je brengen hier?
15: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn

0: bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
4: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal en kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
7: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
9: De visstrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel.

0: In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Nil loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
5: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
0: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
0: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
12: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
13: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
14: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
7: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
4: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
7: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
19: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
4: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
19: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
17: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
20: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
21: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
21: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
21: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
21: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers, bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie, hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
21: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
1: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
1: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach.
0: Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
4: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
4: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
4: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
5: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11:00.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Etlehem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Etlehem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monsenweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
18: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
19: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
20: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
5: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee.
1: NRC Regionieuws.
5: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glenn Dangro.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
25: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
25: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
25: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: En info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
7: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
8: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost 13 euro. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8 uur treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
17: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
18: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
19: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
19: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
19: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
5: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
27: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
1: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
4: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
6: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
4: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
4: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Oostendse regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy.

0: Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer, omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
4: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
6: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
7: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
9: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval.

0: niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: En info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
11: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
10: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
11: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
10: Wanneer wordt het opgevoerd?
11: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 of 8:00 via het uitloket van de stad Oostende.
10: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
11: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
10: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
11: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
13: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kroonschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
14: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
15: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
16: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
16: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wilde Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
22: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
23: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
24: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
3: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
10: En in je eigen stad?
3: Ja, voilà.
10: Wat ga je brengen hier?
3: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027... voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
25: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
10: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
25: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
11: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
12: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
13: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
14: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
15: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
26: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
20: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
10: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
20: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
10: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
20: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
3: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
10: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
3: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
4: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
5: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
6: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
22: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
23: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
10: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
23: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
10: Wanneer wordt het opgevoerd?
23: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
10: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
23: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
10: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
23: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Nie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
26: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
14: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
24: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
16: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
16: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
19: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
2: En in je eigen stad?
19: Ja, voilà.
2: Wat ga je brengen hier?
19: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
16: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
4: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
12: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
2: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
12: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij.

0: niet gevonden.
1: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
2: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier hier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
1: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
2: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
5: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
6: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
8: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
10: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
10: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Iedereen
0: Jong luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Romina van Horen.
2: Jup, ik zie Alain van Prutluten.
3: En ik zie ook Alain, ook van Prutluten.
2: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
8: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
9: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
10: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
11: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
13: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
14: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
13: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
14: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
13: Wanneer wordt het opgevoerd?
14: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
13: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieftmeisje, het is breder.
14: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
13: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
14: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
18: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
13: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
18: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Beeldse Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
4: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
5: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia.
10: Michel van den Bos.
2: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
15: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
7: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
15: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
5: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
7: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
8: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
9: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
11: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
4: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
11: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
18: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
19: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
20: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
21: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
4: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
21: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
26: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
26: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
26: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
26: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
26: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
7: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
8: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
0: Radio. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
9: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
9: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
9: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruck festival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
11: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
11: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
13: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
15: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
16: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
22: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
23: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
24: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
25: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug.
26: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
26: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
26: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
9: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
9: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: banken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
6: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredenen komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die

0: hier achtergebleven is.
1: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar €10 miljoen in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van €1,1 miljoen. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
9: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8 uur treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk en het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
7: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
1: En in je eigen stad?
7: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
7: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
2: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
12: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
13: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
14: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zo dat ook helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
15: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
15: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
5: Wilde Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
21: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
22: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
23: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust. Na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind. Maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal
0: verhaal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
24: Ik ben Frank Jongbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
27: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
26: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
27: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren en dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
26: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
27: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
8: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
10: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
11: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
26: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
12: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
8: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 keer een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
12: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
14: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 keer een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
15: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
15: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
15: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor LED-verlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
24: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
25: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
7: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
25: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
7: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
25: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
8: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
9: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
11: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
7: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
11: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
27: Ik ben Timmy van Assen.
28: Hello, I'm Dario Durja.
29: Ik ben Frank Jonbloed.
30: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
13: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
14: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
15: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
16: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
17: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
17: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
17: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
17: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
17: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick.

0: dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
1: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
2: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
3: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
6: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In het kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
9: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio.

0: Noordzee.
1: Ik ben Maxim Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
7: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
7: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
8: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
3: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
6: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
3: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
6: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
3: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
19: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
7: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
6: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
7: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
21: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
6: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
21: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
6: Wanneer wordt het opgevoerd?
21: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
6: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
21: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Want het zorgde voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
6: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
21: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alairi Neel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia.
9: Michel van den Bos.
10: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
16: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
16: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
16: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
9: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
17: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
17: Zeker en vast, er is nog één Oudenburgse school die aan bod in te komen. Dat is de Heilige Familie in Etlehem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Etlehem willen lanceren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
4: Hier in de site bij het AZ Oostende.
12: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
18: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
9: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
19: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
9: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In het Kurzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren.
1: die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
20: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
24: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
25: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
26: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
26: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
26: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinzen. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Regionieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten. En we bieden ze ook een hoddig aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee
13: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
13: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
15: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
16: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
17: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
27: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
11: D.
4: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
12: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: In Middelkerke en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
2: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
20: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
20: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
20: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
10: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
22: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
23: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
24: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
5: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
5: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
26: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
28: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
29: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
0: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is. Hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Heskeire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
5: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen.

0: in, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen-de-Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
4: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
5: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
5: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
10: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
11: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
12: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
5: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
13: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
13: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
13: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
12: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
19: De Karl Marx, die zijn manifest schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
20: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
20: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
11: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen. Vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
5: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
21: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
22: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
23: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
8: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
8: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koninginder Badstede, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
20: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
8: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
20: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
24: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
8: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
24: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
8: Wanneer wordt het opgevoerd?
24: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
8: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
24: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel zoveel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
8: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
24: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
15: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
16: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
17: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
5: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
5: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
5: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Zij zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
25: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Antri Dumaree.
27: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd.
1: Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
11: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
19: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
8: En in je eigen stad?
19: Ja, voilà.
8: Wat ga je brengen hier?
19: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
20: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
8: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
20: Zeker en vast. Er is nog 1 Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
4: Hier in de site bij het AZ Oostende.
5: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
6: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
9: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
8: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
10: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
17: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
16: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
17: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
16: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
17: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na anderhalf uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
4: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
16: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
4: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
19: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
5: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende.

0: de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge 10. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. In de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar €10 miljoen in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van €1,1 miljoen. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een

0: Taxi van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
3: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
4: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
5: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
7: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
7: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Noordzee Regionieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Bredene gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Bredene geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
6: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
6: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
0: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Nil loopt de verkoop van de tickets goed.
7: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
10: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
11: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
12: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
13: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
15: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
15: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Regionieuws.
0: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
16: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
21: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
0: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
4: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
4: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
4: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
7: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
8: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
9: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge 10. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hoddog naar Chillspot. Wat houdt het in?
12: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddog aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
12: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Bratanus.
15: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
17: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
19: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
20: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
21: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
22: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
22: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
22: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
22: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
22: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
11: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
11: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
11: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel
1: loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond. En dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
14: Zeker, ik hou heel erg van Oostende. En ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
15: Merci Hannes Geporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
18: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
23: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
23: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
23: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
17: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden 2 nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
24: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
25: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
24: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
25: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
26: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf vanaf september.
1: Burgemeester John Krombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
9: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
12: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
26: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
10: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
13: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
13: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
13: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
27: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
14: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
15: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
18: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
20: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
24: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
20: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
24: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, Wat is daar het verhaal achter?
5: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
24: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
5: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
24: Wanneer wordt het opgevoerd?
5: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
24: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
5: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
24: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
5: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
6: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
21: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
23: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
25: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
28: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park De Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
21: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
24: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
21: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
9: Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
6: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende.

0: Dag, mijn naam is Lucas de Man.
1: Ik ben Patrick de Vit.
2: Ik ben Philippe Monsenweijer.
3: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
7: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
6: En in je eigen stad?
7: Ja, voilà.
6: Wat ga je brengen hier?
7: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
8: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
8: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
6: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
6: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
12: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
13: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling

0: met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
5: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
0: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Bratanus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
0: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
11: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
12: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
7: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
7: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
4: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
7: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
3: Regionieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Oostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
8: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
4: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
8: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
1: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oh, dat is nog de Lucilus. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
14: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
15: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
16: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZMIAN daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
17: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
17: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
17: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
17: Ja, Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
17: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
4: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassens.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Bredenen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
9: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
4: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
4: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
4: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
6: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
7: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
8: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
10: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst. gefietst of gestapt in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
10: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Amsteeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In het Kursaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
17: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
18: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
19: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
20: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen van vanaf september.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
11: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
3: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
11: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
3: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
11: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de 4e keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
9: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
22: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Brede voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
4: Dus het is de Drieluik en Toanigbouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
5: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
3: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
5: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor LED-verlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
24: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
24: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
24: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
24: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
24: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Brederen heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
4: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
4: Ja, de verenigingen die eigenlijk onder activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
6: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
7: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
8: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
9: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
4: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
10: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
3: En in je eigen stad?
10: Ja, voilà.
3: Wat ga je brengen hier?
10: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
17: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
18: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
19: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
19: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend al eens op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
12: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
2: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het pret

0: Apps ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
5: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
4: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
5: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon er als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
4: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
5: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun.

0: Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op de Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
6: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
0: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
6: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
7: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
0: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
7: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
0: Wanneer wordt het opgevoerd?
7: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
0: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
7: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
0: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
7: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
9: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
10: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
11: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor Cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
11: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
11: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
12: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
14: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
15: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
16: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
17: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
19: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
18: En in je eigen stad?
19: Ja, voilà.
18: Wat ga je brengen hier?
19: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
0: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
18: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
20: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst, gefietst of gestapt in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
18: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
20: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ettelheim, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ettelheim willen lanceren.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alairi Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
11: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
21: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
22: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 9:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 14:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
7: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is. Hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen. Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
0: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug?
25: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier. Maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
18: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
25: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
18: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
25: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
18: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
18: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
10: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
13: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Brederen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Rineel
0: loopt de verkoop van de tickets goed.
11: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
18: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
14: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
18: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
14: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
18: Wanneer wordt het opgevoerd?
14: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
18: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
14: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
18: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
14: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
20: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
26: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
18: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
26: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
20: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hoddoch naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddoch aan.
0: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
20: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gissel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
12: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
0: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
12: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
22: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
27: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra. En de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
3: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
20: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
11: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge 10. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
18: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
11: Ja, de verenigingen die eigenlijk onder activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
20: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westtour verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
26: Well, laat ons zeggen dat we zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
18: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
26: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
20: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
27: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
13: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arnaud.
14: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arnaud. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Klampen is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk.
16: Wij kennen allen het werkwoord zich vastklampen, zich aan iemand vastklampen. We veronderstellen dan ook dat klampen zelf moeten te maken hebben met hechten. En inderdaad, de zeelieden weten dat een klamp een of andere houten of metalen vorm aan boord is tot het beleggen van touwen of kabels. Het Oostens kent de oude vrouwelijke vorm klampe. Aan boord waren deze klampen uitermate belangrijk, omdat alle touwen die vastgeschort moesten worden, over deze klampen gingen. Er waren dan ook vele soorten die onderling verschilden naar vorm of waarvoor ze dienden. Voor wat de omstreeks 1927 verdwenen Oostense sloep betreft, kwam ik tot 14 soorten. Ik laat er enkele van horen. Bootsklampen, Davidsklampen, oorenklampen, knechtklampen, kruisklampen, lipklampen, muzeklampen, korvinagels op de nagelbank, rifklampen, schrankklampen, schorklampen, stagklampen, stopperklampen en zochklampen. IJslandvaarders hadden bovendien nog de zogenaamde kolklampen. Dit was een klamp waarin de vissers hun handlijn tot het vangen van kabeljauw even konden snoeren, als bijvoorbeeld even hun gevoeg moesten doen. Vele touwen werden geschort op de verschansing, vandaar dat die bij het grote publiek het best gekend zijn. Die, welke aan weerszijden een uitsteeksel hebben, de kruisklampen. En die met een uitholling in het midden, de oorenklampen. De korvinnagel was een soort pen of dolle die men in een nagelbank kon steken. Die achteraan op het vaartuig diende meestal tot het vastzetten van de roerpin of helmstok, zodat men bijna een automatische piloot had. De andere korvinnagels dienden meestal tot het houden van de achtereinden van de zeilen of schoten. De andere klampen hebben alle soorten vormen tot vastjorring die men zich kan inbeelden. Hun naam geeft meestal de vorm weer, zoals bijvoorbeeld de muzeklampen of de lipklampen. Allee, als zo weet je er ook van waar dat vastklampen komt.
15: Bedankt Roland de Snerk voor de uitleg.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
2: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
18: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
2: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
23: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
18: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
23: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
18: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
23: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Regionieuws.
20: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
3: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
20: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
7: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
11: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
12: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Scummy

0: Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
0: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
5: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
5: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven, die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
11: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
1: En in je eigen stad?
11: Ja, voilà.
1: Wat ga je brengen hier?
11: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
1: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gissel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
7: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oost.

0: over en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
0: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
0: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers, bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie, hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
5: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
6: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra. En de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
8: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
7: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder participatieproject voor jongeren schepen Judith Ooms van Hoddog naar Chillspot. Wat houdt het in?
0: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
1: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
0: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren en hoe moeten die er dan ook uitzien zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Antonie Smalen opent volgende week.
14: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
16: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
17: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
18: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we hem kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, wat is een kachelei?
20: Kachelei, ja, dat woord ken ik nog goed, Edwin, want ik herinner mij van wie ik het woord het eerst gehoord heb. En dat was van mijn kameraad uit Leffingen, Wartje Vivey. En kachelei, dat is een ei dat geheet wordt door een paardenknecht of een andere knecht van de boerderij op het ogenblik dat een paard geveulend heeft. Dat was natuurlijk zeker een reden om zeer blij te zijn voor de boer die er een paard bij kreeg. Een veulen, in dialect genoemd een kacheltje. Wel, op het moment mochten de knechten zoveel eieren eten als ze wilden, want eieren was vroeger ook al een vorm van een beetje luxe in die tijden toen de mensen nog arm waren. Wel, dus op dat moment mochten de boerenknechten zoveel eieren eten als ze wilden en die eieren werden genoemd kacheleiers, omdat de kachel veulen is. Ja,
19: om het te vieren, als het ware.
20: Ja, dat was dus om dat te vieren, ja.
19: Ja.
20: En met kachel moet je natuurlijk opletten, want in ons dialect zeggen we kachel, in andere dialecten zeggen ze dat niet. Als je dan leest kachel te koop, zeer levendig, dan gaan mensen van het binnenland natuurlijk denken aan een levendige stoven.
19: Ja. Ja. Bedankt, Roland de Sterk.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
23: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
22: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
23: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
8: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuren, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren.
7: En in je eigen stad?
8: Ja, voilà.
7: Wat ga je brengen hier?
8: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
9: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostense politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
2: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
1: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
5: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Builstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
6: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een drukke doos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die drukdoos in ieder geval niet gevonden.
11: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken, er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
11: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Antonie Smalen opent volgende week.
12: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
11: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat, jullie trekken zich terug?
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
11: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
11: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
17: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklasse gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
18: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
20: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
21: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
22: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
2: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
1: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, Die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
3: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
3: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
12: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
9: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
25: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
26: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk en wij vragen stilletjes aan Roland of hij weet wat burrelen betekent.
27: Wel, dat is gemakkelijk.
9: Burrelen.
27: Burrelen, hè? Schreeuwen, luidkeels roepen, is in feite hetzelfde woord als het Nederlands bulderen. Dus bulderen, burrelen, met een verspringing van die medeklinkers. Bulderen, burrelen. Dus maar als wij zeggen, je geburrelt, dat betekent dat werkelijk dat hij getierd heeft. En hij die dat goed kan, is een burreloren. Ja. Dat zegt men ook van een kind dat heel vaak luidkeels weent, zegt men een burreloren van een kind.
9: Ja, enig idee waar dat woord burrelen vandaan komt?
27: Wel, van bulderen.
9: Gewoon
27: het is hetzelfde als bulderen. Het is hetzelfde woord, maar met verspringing van de medeklinkers. Hè?
9: Ja, tot zover het Oostends dialect.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
3: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
11: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
3: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
10: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
11: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
10: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
11: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
10: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.

0: Vlaamse regionieuws.
1: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
2: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
1: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
4: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
5: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
6: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
10: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
1: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westtour verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
11: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen, maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden en dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen en die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
9: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
11: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
17: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
9: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Bredene heeft een nieuw cultuurseizoen voorgesteld in het Staffersluiscentrum. Schepen voor cultuur, Alain Lineel, wat zijn daar de grote lijnen?
4: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: En hoe zit het met Bredense verenigingen? Vinden zij de weg om in het Staffersluiscentrum voorstellingen te spelen of te programmeren?
4: Ja, de verenigingen die eigenlijk hun activiteiten of voorstellingen doen in het Staffersluis, blijven allemaal hun voorstellingen daar ook doen. En dat draait ook zeer goed. Ze zijn ook zeer tevreden over het Staffersluiscentrum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
6: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
7: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
8: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
1: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
9: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst, gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
3: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
9: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
14: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dunderbloren is een Oostends dialectwoord en wat het betekent, dat moeten we vragen aan de auteur van het Oostends woordenboek. Hij schijnt er alles over te weten. Roland, dunderbloren.
20: Ja, er is wel wat in verband met deze dunderbloren. Dunderbloren werden vroeger met gehele trossen op het huisdak geplant om te beschermen tegen blikseminslag. Vandaar de naam. Die kan ook klinken dunderblom, dunderkruut, dunderkoppen. Deze vetplant wordt in het Nederlands huislook genoemd. Maar dat het gebruik

0: huislook vocht dan de ogen betten. Huislook werd vroeger vooral op de strooiendaken gelegd tegen bliksem, maar ook om het dak droog te houden. Tegen blikseminslag bestond er evenwel nog een middel. Je moest bij donderen af en toe roepen: "Os de dundervolt, tis op het vlaariskot, os de dundervolt, tis op het vlaariskot." Het vlaariskot was de behekste schuur die nu nog bestaat en gelegen is aan de driesprong of drie wegen van de Vlaariskotstraat te Leffingen. Ikzelf heb op mijn dak huislook of dunderbloren geplant. Je weet maar nooit.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
4: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
4: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
4: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
4: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
4: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gistel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
8: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de

0: schooldeur dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
1: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die wegzit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen en vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
5: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne dat was, ook in de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt, want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
4: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
7: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
8: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
9: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Di Maro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. Deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 10:15 en 11:15. En tips van de Noordzeeredders om 2:15.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
5: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk in Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Keurne.
11: En in je eigen stad?
5: Ja, voilà.
11: Wat ga je brengen hier?
5: Ik ga solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
10: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
12: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
11: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzonder participatieproject voor jongeren. Schepen Judith Ooms van Hotdog naar Chillspot. Wat houdt het in?
17: Wel, we merken dat het moeilijk is voor ons om de jongeren te betrekken in de participatietrajecten die we tot nu toe gedaan hebben. Nochtans vinden we de stem en de mening van onze jonggasten heel belangrijk. Zij zijn tenslotte echt de toekomst van Oostende. Dus we gaan daar actiever naar op zoek gaan. We beginnen daarmee deze zomer. We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren. Door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers. We gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hoddig aan.
11: En jullie gaan in gesprek met de gasten om wat te weten, om wat te peilen?
17: In het algemeen gaat het een stuk over zijn de vragen van hoe voel je in Oostende, hoe voel je in de wijk, welke dingen heb je graag dat wij meenemen. Dus een beetje algemene zaken. Tegelijkertijd willen we ook specifiek gaan peilen naar waar in jouw wijk, in je buurt, ontbreken er plekken om te hangen, om te zijn, om samen met vrienden te kunnen boterhammen opeten of na het school zitten, zowel binnen als buiten, omdat we dat willen gaan gebruiken om in een latere fase te gaan kijken waar in de stad moeten we echt inzetten op nieuwe chillplekken voor jongeren. En hoe moeten die er dan ook uitzien, zodanig dat ze aantrekkelijk zijn voor onze jonge gasten.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gissel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Quinten Goekind van Making Memories. Jullie hebben de voorbije jaren de kerstmarkt en ijspiste georganiseerd in Oostende. Dit jaar zijn jullie geen kandidaat. Jullie trekken zich terug.
14: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel. Of het is dat iemand anders een trucendoos heeft waar dat wel blijkt te zijn. Maar bij ons hebben we die trucendoos in ieder geval niet gevonden.
11: Jullie hebben ook vragen bij het feit dat eerst een procedure uitgeschreven wordt en dan halverwege gezegd wordt van ja, we stoppen ermee, we doen een nieuwe procedure.
14: Ja, de procedure is teruggetrokken. Er is daar ook een verslag van waarom dat is teruggetrokken. Dat lag niet aan ons, maar wel aan die andere partij. Dus dat roept wel wat vragen op. Maar de hoofdoorzaak blijft omdat we gewoon erop als onderneming op het einde van de rit geen geld aan kunnen verdienen. En omdat we ja, heel veel en heel goed bedoelde opmerkingen hebben gemaakt de afgelopen jaren. En dat we merken dat daar toch in het ontstaan van zo'n dossier heel weinig rekening mee wordt gehouden. Dat heeft de doorslag gegeven om dan uiteindelijk niet meer in te dienen.
11: Waar kunnen de mensen in de regio wel terecht als ze naar een kerstmarkt van Making Memories willen?
14: We zijn komende winter actief in een aantal steden in de buurt. Middelkerk, Nieuwpoort, Deinze. We zijn nog in de volle afwachting wat ook daar de nieuwe concessie voor de Gentse winterfeesten zal worden. Maar dus ook daar waren we opnieuw voor de vierde keer kandidaat om dat te gaan organiseren de komende jaren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
18: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
5: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuurne dat was, ook in de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne. Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
4: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Augustijn, zomerse concerten op de kiosk in het Wapenplein. Trad je eerder al op zo'n bijzondere locatie?
5: In Oostende nog niet, maar ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld. Denk ik. In Kuurne, dat was ook in de zomer. Dus het is wel, ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuurne.
11: En in je eigen stad?
5: Ja, voilà.
11: Wat ga je brengen hier?
5: Ik zal solo spelen, dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes. En dat is in het West-Vlaams dat ik nog altijd zing, dus ik denk dat de Oostendenaren het wel gaan begrijpen.
19: Het concert met Augustijn op het Wapenplein vindt plaats op zondag 19 juli om 11 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
12: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
19: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
25: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
26: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
27: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vandaag het woord koekerluut. Het wordt verklaard door Roland de Snerk.
29: Velen onder de luisteraars hebben misschien, net als ik wel eens, een kleine hermietkreeft tussen de garnalen ontdekt. Net zoals dat wel eens het geval kan zijn met een krabbetje of een klein visje met een breder kopje, potsenkopje of kapottel genoemd. Zo'n hermietkreeft is een kreeft die zijn week achterlichaam in een lege wulk, dit is een wulk, een zeeschap dus, verbergt. Het dier heeft dan ook, omdat het scheef uit de schelpenopening komt, slechts één lange en strijdbare knipper of schaar. De Nederlandse naam is goed bedacht. Die kreeft zit als een heremiet in een kluis, als een kluizenaar dus. Maar er is de zeer mooie en enigszins bevreemdende Oostense naam, de koekerluut. Wat een heerlijk woord. Als men mij vraagt een aantal van de mooiste Oostense woorden te noemen, dan is koekerluut daar steeds bij. Al vind ik kluttergeld voor pasmunt ook heel mooi. De koekerlut is natuurlijk zeer goed gekend bij onze vissers. Vandaar dat er nog andere woorden bestaan ter aanduiding van deze kreeft. Een kalamalle of een krabbenkoker. Opletten met het woord krabbenkoker. De meeste Oostendenaars gebruiken krabbenkoker enkel ter aanduiding van de zeepok. Anderzijds wordt koekerlut ook gebruikt voor een lafaard. Iemand die zich wegsteekt. En dit is aardig gevonden. Zo iemand kruipt ook te vlug in zijn schelp. En de schelp als huis gebruikt door die koekerlut is dus die van de wulk. Er zijn veel mensen die van wulks houden. Ze zijn wat taai en rubberig, maar door velen zo gegeerd dat ze er hun blote buk voor zouden tonen. Kleine, warme wulks. Een ander Nederlands woord voor wulk is kinkgoren. En een ander Oostends woord voor wulk, de kinkankoren.
28: Het was een smakelijke aflevering. Bedankt, Roland de Snerk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
11: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten. Burgemeester Romina van Horen, jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
0: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
11: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco- en keukentoestellen hersteld en werd de rookschade aangepakt. Begin dit jaar werden er nieuwe metingen naar dioxines en PCB's uitgevoerd in de grond rond industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Uit die cijfers blijkt dat er nog steeds lage concentraties van de schadelijke verontreiniging aanwezig is. Gissel raadt daarom de inwoners uit de zone via een inwonersbrief aan om geen eieren uit eigen tuin te eten en zelfgekweekte groenten en fruit extra te wassen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
11: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
6: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
11: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
6: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
11: Wanneer wordt het opgevoerd?
6: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
11: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
6: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
11: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
6: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
19: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Oostende neemt maatregelen tegen sexting. Het aantal meldingen daarvan is in Oostende de voorbije 5 jaar gestegen. Bij sexting worden seksueel getinte berichten, foto's of video's gemaakt, doorgestuurd of gedeeld. In de meeste dossiers zijn zowel de slachtoffers als de daders minderjarig. Via het jongerenadviescentrum worden vormingen gegeven in de secundaire scholen. Er worden ook vormingen voor ouders georganiseerd in de ontmoetingscentra en de Oostendse politie stuurt de PV's over sexting stelselmatig door naar het parket. Morgen geeft Augustijn een kioskconcert op het Wapenplein. Het is de eerste keer dat hij daar optreedt.
7: Ik heb wel al een keer op een kiosk gespeeld, denk ik. In Kuren, dat was ook om de zomer. Dus het is wel... Ja, ik vond dat wel fijn. Dus het is goed dat dat hier ook gebeurt. Want het is hier nog een veel schoner kiosk en een schoner plein dan in Kuren. Ik zal solo spelen. Dus mijn piano en mijn stem zal genoeg zijn om mijn eigen liedjes. Misschien eentje van mijn vader ertussen, maar vooral mijn eigen liedjes.
4: Een 52-jarige man uit Oudenburg kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij werd schuldig bevonden voor 8 winkeldiefstallen in de omgeving van Oudenburg. Bij een van die overvallen bedreigde hij de winkelbediende met een koksmes. De zeehond Julke, die 4 maanden verbleef in het Sea Life Centrum in Blankenbergen, is opnieuw vrijgelaten in zee. De zeehond werd op 16 maart met verwondingen aangetroffen op het strand van Raverszijde. Er wordt nu nog 1 zeehond opgevangen in het Sea Life Center. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: In de Molen van Stenen zijn er deze zomer elke week andere kunstenaars te bewonderen. Van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat. In Wenduinen de Haan kan je op zaterdag 18 en zondag 19 juli naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, een stoet, volksspelen en animatie. Het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer van vrijdag 17 tot zondag 19 juli op Park de Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot 1 groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en een zeebriesje. Op de evenementenweide van het Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op zaterdag 18 en zondag 19 juli. De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op paulusfeesten.be. deze zomer bij Radio Noordzee op weekdagen. Zomertips in samenwerking met Toerisme Oostende om 21:15 en 22:45. En tips van de Noordzeeredders om 14:45.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, heel wat te doen over afschaf van huiswerkklassen. Jullie komen met een alternatief.
12: Ja, en ik snap ook dat er commotie over is, hè, want het werk dat de vrijwilligers doen om kinderen die in een wat kwetsbaardere positie zitten te helpen met het ondersteunen bij huiswerk is zeer nobel en verdient veel respect. Maar Schepen Giscaire had eigenlijk al een hele tijd in de gemeenteraad ook gezegd van kijk, we gaan niet de volle steun die op vandaag, de middelen die op vandaag naar de huiswerkklassen gaan, we gaan daarmee stoppen, want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende met die middelen die er zijn en meer omdat we ook met externe partners aan het spreken zijn om dat te doen. Dat vergt tijd. Maar we hebben eerst voor de brugfiguren gekozen en we zijn aan het spreken om die 45 kinderen van de huiswerkklassen ook te kunnen verder helpen vanaf september.
19: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De afgelopen 14 dagen moesten de kustredders al 53 keer een reddingsactie uitvoeren om zwemmers uit zee te redden. In 10 gevallen ging het om reddingsacties in onbewaakte zones. Westoer verwacht dit weekend een gemiddelde hotelbezetting tussen 80% en 85% aan de kust. Volgens het provinciebedrijf noteerde men in de eerste 14 dagen van de vakantie het hoogste aantal dagjes toeristen en overnachtingen sinds de coronaperiode. Ondernemer Bart Versluis is blij met de komst van de Wine Gallery naar de Oosteroever. De zaak van Anthony Smalen opent volgende week.
15: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
11: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
15: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: De man die verdacht wordt de dader te zijn van een steekincident aan de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende werd vrijgelaten onder voorwaarden. Op 3 juli had de raadkamer beslist dat de man een maand langer in de cel moest blijven. Na beroep van de verdediging is de 35-jarige man nu vrij onder voorwaarden. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
11: Het project High Five in Oudenburg is afgesloten, burgemeester Romina van Horen. Jullie zijn daar tevreden over, want er zijn heel wat kilometers afgelegd.
0: Absoluut, we zien eigenlijk heel positieve resultaten. Het project vond dit jaar plaats in de school Heilige Familie Oudenburg, in het centrum van onze stad, waarbij dat we toch wel zien dat heel wat ouders en ook kinderen gemotiveerd waren via het High Five project om voortaan met de fiets of te voet komen, of in plaats van de wagen te willen plaatsen vlak voor de schooldeur, dat toch even verder deden. Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren. Dus we zijn zeer positief dat we daar toch qua sensibilisering zeker wel resultaat mee bereiken. En we hopen daar die veiligheid van die schoolomgevingen toch wel fors mee te kunnen verhogen.
11: Zetten jullie dat project volgend schooljaar verder?
0: Zeker en vast. Er is nog één Oudenburgse school die aan bod dient te komen. Dat is de Heilige Familie in Ethelhem, die eigenlijk al afgelopen jaren ook investeerde in een veilige parking die weg zit van het autoverkeer. Maar we weten, ook daar zijn er nog uitdagingen. En vandaar dat we ook zeker het project in Ethelhem willen lanceren.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende gaat het restaurant Smoke terug open. Eind mei brak er brand uit die voor flinke brand- en rookschade zorgde. Ondertussen zijn de schade aan de dampkap, airco en keukentoestellen.